0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de shownamiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel, de 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooijen het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ochtendshow.
7: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Goedemorgen, Vlaanderen, België, allemaal. Een fijne nationale feestdag. Vandaag, 21 juli, vieren we samen België. Een dag waarop we even stilstaan bij wat ons verbindt. Onze mensen, onze tradities, onze diversiteit. En de vele momenten die we met elkaar delen, zoals hier op de radio. En of je nu onderweg bent, thuis geniet van een vrije dag of straks de festiviteiten bezoekt. Wij zijn er om jouw feestdag muzikaal te begeleiden. Verwacht de beste muziek, goed gezelschap en natuurlijk een extra feestelijke sfeer. Ik zou zeggen, van harte welkom en geniet samen met ons van deze nationale feestdag. Dit is Radio Pros FM en de Ochtendshow, waar jouw dag begint en vandaag met relatief veel Belgische muziek. Tot 9 uur, de Ochtendshow alweer, op deze dinsdag.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Are you with me, Los Frequentians? Deze 21ste juli, feestdag vandaag. En de meesten zullen vrij half hebben. En ben je aan het luisteren? Of waar je ook luistert, je mag me steeds laten weten. Jan's applicatie. Of ons telefoonnummer 070-22-52. Als je graag eens een korte babbel met mij wil doen. Met mij om het even, hè. Maar ik zorg alvast voor de goede muziek en straks de nodige informatie als er is vandaag. Want op een feestdag is het soms bitter weinig informatie te rapen. Maar het belangrijkste is dat jullie erbij zijn vandaag.

0: Oscar and the Wolf, Breathing. Vandaag op deze vrije 21ste juli.
1: Dag, hè?
0: Ja, kan je doen waar je zin in hebt. Je kan naar activiteiten gaan. Je kan een terras doen. En je kan ook naar Brussel gaan als je echt heel erg geïnteresseerd bent in de Nationale Feestdag. Dan zijn natuurlijk de meeste festiviteiten in Brussel in en rond het Warandepark, waar we straks ook wel eens een blik zullen opgeven. En ook hier bij Radio Proces aanhalen waar onze luisteraars eventueel in Brussel terecht kunnen om toch iets mee te pikken van het défilé. En mocht je naar het défilé gaan, dan mag je ons vanmiddag zeker altijd een berichtje sturen wat je daar aan het doen bent, wat je daar ziet, hoe leuk je het daar vindt. Wij nemen het graag mee in onze programma's vandaag. De komende twee uur zorg ik natuurlijk ook wel voor wat Belgische muziek. Dat hoort vandaag, hè. Maar straks toch wat meer informatie over de Nationale Feestdag.

Het goede doel, België. Zoals ik zei, dat er vandaag ook wel wat Belgische muziek in de ochtendshow zal zitten. Een van de hoogtepunten van de Nationale Feestdag is natuurlijk het défilé dat vandaag begint om 16 uur. Na het militaire parade volgt de burgerlijke défilé. En daarin lopen mensen die dagelijks instaan voor veiligheid, zoals hulpverlening aan de bevolking. Denk maar aan brandweer, politie en onder meer ook kadetten. Zij kregen deze week een snelcursus marcheren, want het is nog altijd steeds hoofd omhoog en borst vooruit. Dus ja, als je voor de gelegenheid is, mag mee defileren, dan moet het ook in orde zijn.

0: Van Clouseau. Geen twijfel aan. Zeker een vaste goede Belgische groep, hè.
1: Daar gaat ze.
0: En dat zullen ze trouwens ook zo blijven. En een tweede groep die je kunt naast plaatsen zijn natuurlijk de Kreuners. Dit is Bazaar. Goud.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros. Take me

Garland Jeffries en Matador. Ook al denk ik iets van de rond de jaren 80, 90. Hè. Welkom nog steeds hier bij Radio Pros FM. En dat op onze verschillende frequenties: 105.5, 107.1, 107.5. Onze DAB Plus voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En natuurlijk wereldwijd online. Zoals ik ook al eens gevraagd heb, als je op een vakantiebestemming bent, mag je nog steeds een kaartje sturen. De volgende is Leo Segers. En daarna zou ik vragen om toch even de oortjes te spitsen, want we hebben natuurlijk onze actie voor de ledenactie. En daar zijn we ook bij dat we voor onze leden wel eens iets speciaals doen. En dat gaan we binnenkort doen. Maar dat zeg ik u na deze plaats.

Zo, dat was Leo Zeger, Long Talking Glens. Even een muziekje bij, want het is toch belangrijk hè, wat ik ga vertellen. Dus zou ik zeggen, onze luisteraars, spits de oren. Ja. U weet dat we op de radio de actie loopt om lid te worden van de radio. En dat we natuurlijk onze leden ook wel eens een keer iets met iets extra belonen. En dat komt er eigenlijk aan. Dus vanaf aanstaande zondag hè, maken onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Dus de kaartenverkoop die loopt wel vlot, maar voor onze leden willen we nog iets extra doen dit jaar. Tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. Hè? En hoor je jouw naam op de radio? Bel dan meteen naar de live DJ hè? Op het nummer 070 22 22 50. Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Indien je niet belt, ja, dan vervalt jouw kans en zal er een ander lid kans maken. Op zaterdag 5 september kun je op vertoon van je Helden Radio Pros lidkaart aan de kassa genieten dus van een gratis heerlijke spaghetti. En als je natuurlijk jouw naam gehoord hebt en je hebt ons gebeld tijdens het liveprogramma, dan zorgen wij ervoor dat er een gratis kaart ligt voor een heerlijke spaghetti. Dus ik zou zeggen, mis onze live uitzendingen dus niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. Ik zou meteen dan willen zeggen, veel succes en graag tot op de spaghettiavond. Dat namens het hele Radio Prost team. Dus een heel mooi cadeau aan onze leden kunnen we niet geven. Dus vanaf aanstaande zondag, dat zal in het programma zijn van de ontbijtradio met Peter Schepens en gast, zal misschien al de eerste naam van ons lid, hè. Dus altijd gaat het over één lid, hè. De naam zal worden vermeld en als die persoon ons onmiddellijk belt op ons telefoonnummer, dan is de gratis kaart voor de spaghettiavond gereserveerd. Dus een heel mooi cadeau. En dan zou ik zeggen, zeker blijven luisteren naar onze live programma's. Want daar gaat het natuurlijk gebeuren. Er zijn collega's die niet altijd naar de studio kunnen komen. Die doen het dan op een afstand, op een heel andere manier. Dus wat dit betreft, moet je ons kunnen bellen op ons telefoonnummer 070 22 22 50. En dit vanaf zondag tot en met de spaghettiavond. Zo, als dat geen mooi cadeau is, hè. En nieuwe leden die nu lid worden, die komen ook op de lijst terecht. Het is niet dat je al te laat bent als je nu lid wordt. Dat is onze Heidi, die zorgt ervoor. Hè. Heidi is een beetje verantwoordelijk voor onze leden. En zij zorgt ervoor dat jouw naam, als je nu lid wordt, jouw naam ook op de lijst komt. En dat je dus kan meedingen naar de gratis kaart voor de spaghettiavond. Victor Laszlo.

0: Dat is mooi, hè? Ik krijg ondertussen al een reactie dat dat toch een heel mooie attentie is van Radio Tros naar zijn leden toe. Ja, dat is onze belofte. En belofte maakt schuld, hè? En om het eerlijk te laten verlopen, als je ons belt op ons nummer, als jouw naam wordt vermeld, dan gaan we het, als mogelijkheid is, gaan we het ook proberen laten horen op de radio dat u ons wel degelijk belt. Hè? Mooier kan het niet zijn. Dit was Breathless, Victor Laszlo. Welkom in de ochtendshow.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.

Deze grote meneer mocht zeker ook niet ontbreken. Salvatore Adamo. Ook Belgisch ondertussen. Adamo is Belgisch. Hij heeft nog een liedje gemaakt voor Paola, koning Paola. Maar wij kozen vandaag voor Inshallah. Dit is Stromae. Alors, on danse. Misschien vandaag in het Veranderpark.

Vandaag hoort hij er echt wel bij. Tijdens deze uitzending in een beetje nationale feestdagsfeer. Stromage. Betogen en geboren in Brussel, denk ik. Dat is moeten opzoeken. Alors, on danse. Zoals ik net zei, misschien vandaag in het Warandepark of het Jubelpark. Er is plaats genoeg in Brussel om te dansen. En ze gaan het u daar zeker niet kwalijk nemen vandaag dat je danst. Heb het gisteravond ook gedaan op het Balmasqué, of noemt het daar. Zal het ook eens naar kijken. Maar aan de vooravond van 21 juli is het dan altijd feest op het Vossenplein. En gisteren voor de 23ste keer al. Dit is Vaya con Dios.

Zal ik zijn bij het even gaan opzoeken. Gisteravond was het dus traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Dat is een gratis volksfeest op het Vossenplein in de Marollen. En dat vindt al plaats sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt. En wat natuurlijk ook een traditie is op 21 juli, dat is dat we vandaag mosselen met friet eten. Ja, vandaag moet iedereen mosselen met friet eten. Dit is Lilian Saint-Pierre. Goedemorgen.

chanson sentimentale pour une fille, Lilian Saint-Pierre. Mag vandaag ook zeker niet in de programmering ontbreken, want Lilian Saint-Pierre heeft ook al veel betekend voor België met haar muzikale repertoire. Dus zij hoort zeker ook een plaats te krijgen, zeker bij mij in de ochtendshow. Ik ga afsluiten voor het eerste deel met Jugaris. En wat je ook mag doen vandaag, dat is een goed glas rode wijn drinken op deze nationale feestdag. Graag tot in deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

The Scene hebben we er ook bij genomen. Op deze nationale feestdag. Iedereen is van de wereld. En de wereld is uiteraard van iedereen. Weinig nieuws te rapen vandaag. Nou, wat misschien wel een beetje normaal is op deze 21ste. Dus dan is goede muziek de troef van Radio Pros 24 op 24, 7 op 7. En het is ook Belgisch-Vlaams, de Kreuners. Help me door de nacht.

door de nacht helpen. Dan willen we het zeker doen met de goede muziek hier van Radio Pros. Je hebt het gehoord in onze mededelingen. Lid worden bij Radio Pros kan je doen door te mailen naar leden@radiopros.be. Jouw naam, adres, geboortedatum sturen gewoon naar ons Heidi en het komt allemaal in orde. En straks ga ik nog eens een keer onze actie vermelden.

voor zij die niet naar Brussel gaan. Maar kan je ook van bij jou thuis, als alles goed zit, het Belgische luchtmachtdefilé meemaken. Want de vliegtuigen die gaan over Vlaanderen vliegen richting Brussel. En dat zal zoiets zijn van kwart voor vier, zo 3:50. Dan gaan ze over Vlaanderen vliegen om 4:00 bij de opening van het défilé hun opwachting te maken boven het Koninklijk Paleis. Dit is Angèle, Bruxelles, je t'aime.

Bruxelles, je t'aime, Angel. En nog eentje erbij. En we gaan alweer naar het reclameblok. Wat ook heel belangrijk is, hè, voor de radio. Ik heb het deze week ook al eens vernoemd. Want een radioreclame maken bij Pros doet zeker jouw zaak de hoogte induwen. Dat gaan we doen met Jacques Brel.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.

0: toch anders.
1: Het is mooi genoeg. En ik zie naar buiten dat het zonnetje ook aan het opkomen is. Dus het zou een heerlijke zonnige 21 juli kunnen worden. Dat was Johnny Valentino. Dit is Patrick Onzia. Laat de zomer in je hart. En straks onze supertip van de week.

Onze superder van deze week. Ik geloof nog in mijn dromen. Als je 50 bent, ja, dan kan het gebeuren dat je nog droomt, hè, van jouw dromen. Ik geloof nog in mijn dromen. Christophe was dat. En nog natuurlijk tot aanstaande zondag, want dan is er een nieuwe supertip. Dit zijn de twee Belgen. Alweer Belgisch. Operation Coup de Poing. Wie kent het nog? Welkom. Dit is de ochtendshow op jouw favoriete radio Pras.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Waar je ook bent,
2: waar je ook luistert,
1: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
3: De Ochtendshow.
4: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Nederlandse Belg, moet je wel zeggen. Raymond is eigenlijk afkomstig uit Nederland, maar woont al jaren in België. Is ook getrouwd met een Belgische, maar de naam ontsnapt mij een beetje. Ik weet dat ze ook in de media was. Ze had ergens iets met VRT te maken had, maar de naam ontsnapt me na je leven. Je veux l'amour! Op deze dinsdagmorgen, 21 juli, nationale feestdag. En vooral veel Belgische en Vlaamse muziek vandaag in het programma. Spits nog even de oren, want we gaan nog even onze komende actie vermelden, dames en heren. Zoals jullie weten loopt er dan een actie bij Radio Pros, een ledenactie. Je kan lid worden door een mail te sturen naar leden@radiopros.be. Jouw naam, adres, geboortedatum en het lidmaatschap die je kiest. En er staat ook bij dat we soms eens een cadeautje doen. Dat gaan we nu al voor de eerste maal doen. Vanaf aanstaande zondag, en dat zal zijn in de ontbijtradio bij Peter Schepens, maken onze leden tijdens de live-programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Dus tijdens een willekeurig live-programma wordt er een naam van uit onze ledenlijst getrokken. Hè? Hoor je jouw naam op de radio, dan bel je meteen naar de live-dj op 070-22-2250. En ik denk dat we dat gaan controleren door jou eventueel even live op de radio te laten. Maar dat moeten we nog een beetje uitmaken. Hè? Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Dus die wordt niet opgestuurd. Ik had ook al de vraag gekregen, wordt die opgestuurd? Nee, die wordt niet opgestuurd. Die ligt aan de kassa. Maar indien je niet belt, vervalt jouw kans en zal er dan ook een ander lid kans maken. Dat is logisch, hè. Je moet jouw naam en jouw naam wordt ook maar één keer vermeld. Op zaterdag 5 september dus kun je op vertoon van je heldige Radio Pros lidkaart, want je moet ook uw lidkaart tonen aan de kassa, dan kan je genieten van een gratis heerlijke spaghetti, want daar zal jouw gewonnen kaart dan ook liggen. Dus ik zou zeggen, mis onze live-uitzendingen niet, want misschien ben jij wel de gelukkige winnaar. En dan zou ik zeggen, veel succes en graag tot op de spaghettiavond namens natuurlijk het hele Radio Pros team. Dus als dat geen mooi cadeautje is om lid te worden bij Radio Pros. En trouwens, hij die zorgt voor de leden. En zij zal er ook voor zorgen dat nieuwe leden die er nu bij komen, dat die zeker en vast op de lijst terechtkomen waar wij, de radiomakers, lukraak iemand gaan uitkiezen. En die gaan we naam vermelden. Dus ik zeg bijvoorbeeld, ga iemand noemen van ons. Ik ga zeggen, Peter Schepens. Voilà. Als Peter Schepens me nu onmiddellijk belt, dan heeft hij een gratis kaart voor de spaghettiavond. Zo gaan we het werk doen. Dus gewoon simpel. Luisteren is de boodschap. En ja, veel succes. Dit is Celashu. Alarm.

Salassou was ook Belgisch muziek alarm. Nu krijg ik dan ook plots de vraag, men, ja, hoe weten wij dat er een live programma is? Ja, gewoon simpel, hè. Als je naar de video kijkt en je ziet de DJ live in beeld, dan is het een live programma. En dan moet je natuurlijk heel goed opletten, want dan kan jouw naam worden vermeld. En dan moet je bellen. Zo simpel is het.

De voorlaatste plaat voor vandaag in deze ochtendshow. Bart Kuijl en Zeg Hallo. Nog even overlopen wie er straks komt. Straks geen Jo van Aalst. Die heeft een vrij dagje genomen. Om 11 uur is er Ed van Bever tot 2 uur. Om 2 uur maak ik terug mijn opwachting. En om 16 uur is het Harry te groot tot 8 uur. En 18, 20 uur is wegrecht voor collega Peter Monsieur. Zo, dat was het. De ochtendshow op deze 21 juli. Met natuurlijk veel Belgische versies, Belgische muziek. Ik heb het alweer graag gedaan voor jullie. Wat mij betreft dus graag om 2 uur. En ja, niet vergeten dat je ook eens een bericht kan sturen voor eventueel een 21 juli plaatje aan te vragen. Ga eruit met Wiltura. Bye bye, tot deze namiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het is de nationale feestdag vandaag en dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
4: The one and only Belle Perez!
5: Come on Brussel!
6: Wij zijn heel blij dat Bellen hier is. Wij zijn heel blij dat wij hier zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
7: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
6: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
3: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour, met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
8: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke en dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn. Weer om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
3: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en dit

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen lodgen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je 35 euro. Info en reservatie via 0475 78 92 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties, met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
4: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Boys.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Heerlijk begin van onze middagradio op deze dinsdag, mensen. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. We zijn inmiddels ruim 8 over 11 geworden. Wees van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Dat betekent op deze dinsdag dat wij er weer bij zijn tussen 11 en 2 uur. Ja, zeker met dit zeer aangename weer en zeer aangename temperaturen als je mij vraagt op dit moment. Billy Joe Spears, Blankets on the Ground.

The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Vanaf zondag, vrienden, dan kunnen onze leden in de prijzen vallen. Inderdaad, en dat is later meer informatie ga ik je doorgeven wat je hoeft te doen uiteraard. Zo dadelijk de Carpenters op de radio meer met Jambalaya, maar ook nog dit van The Lion Sleeps Tonight van Tight Feet.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
4: Middagradio.

nummer afkomstig van Jamman en Spoken bestaan niet. Inderdaad, die bestaan helemaal niet. Inderdaad. Terug de tijd in, even dieper de tijd in, met Claire en dit met Vreemde Vogels.

Ja, inderdaad, dat was Dingedong van Teach In. En ik heb ook wat informatie voor jullie, beste vrienden. Zeker voor de leden van Radio Proost. Vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live-programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond, liever. Tijdens een willekeurig live-programma wordt er een naam uit onze ledendienst getrokken. Hoor jij je naam op de radio, bel dan meteen naar de live-dj op het gekende nummer 070 22 22 50. Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Indien je niet belt, dan vervalt jouw kaart en je kans uiteraard en zal een ander lid een kans maken. Op zaterdag 5 september kan je op vertoon van je geldige Proost lidkaart en aan de kassa genieten van een gratis heerlijke spaghetti. Mis onze live uitzendingen dus niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. Veel succes en graag tot op onze spaghettiavond. Jawel, dus je kan meteen in de prijzen vallen en dat in ieder live programma. We hebben ook nog muziek uiteraard. En wat hebben we zo dadelijk wel? Muziek van Robert Palmer en Addicted to Love. En ook nog deze van Martin Circus en Shine Baby Shine.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Zeer gekende melodie van Siska Peters en Zeeman. Je verlangen is de zee. En ken je deze nog van Danny Christian? Dat moet kunnen, hè? Besame mucho.

dames van de Dolly Dots op de radio met Tell It All About Boys. We gaan langzaam maar zeker richting het einde van ons eerste gedeelte, want zo dadelijk het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. Wat hebben we nog? Wel een tweetal platen. Long Tall Arnie en zijn Shakers met Do You Remember? Maar ook nog deze knappe nummer van Hang the Knife en zijn Jets en Guitar King.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
4: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
3: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
5: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum hé? Van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
6: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
3: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
7: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
3: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 4:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Meteen een vliegende start van deze Kylie Minogue en dat met de Locomotion. Inmiddels dinsdagmiddag geworden, 11:07. Welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Middagradio hier bij Pros FM. Ook trouwens aan iedereen en bijzonder smakelijk eten toegewenst. Een heleboel lekkere platen alweer ook in ons tweede gedeelte. Onder meer deze kerel, Bruce Springsteen en zijn Glory Days.

De juiste muziek op het perfecte moment. Dat is Radio Pros FM. Het waren de Mary Jane Girls en In My House in deze zonnige middag radio. Zo dadelijk naar het hitjaar 1974. Dat doen we met Jack Jorsey en Rabidin. Maar eerst gaan we een kijkje nemen naar Rio de Janeiro. En dat doen we samen met deze Rex Gildo.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Jannes met Mijn Naam is Jannes, een zeer gekende en bekende zanger uit Nederland. Zo dadelijk onze supertip van de week. En dat is vandaag, of deze week liever gezegd bij Pros FM, Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Maar we blijven even in Nederland. Een zeer ook bekende zanger, inderdaad, ook bij Pros hier bij Pros FM. Jan Beul, en wat kan het leven toch mooi zijn? Ja, ik denk het ook.

Uit de 76 kwam dit nummer Smokey en I Meet You at Midnight. We gaan zo dadelijk naar 74 en wat voor een plaat, vrienden. Hou jullie vast aan de takken van de bomen in deze middag radio. Als ik zeg Shaken Stevens and the Sunsets, amai, dat gaat hier wat geven. Maar eerst gaan we naar China, de China Girl van David Bowie.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

0: naar me lacht.
1: Jovali met Want elke vrouw die naar me lacht. De volgende plaat werd aangevraagd via onze 070-lijn. Dat is vanwege Nicole uit Zonnegem. En zij doet de groetjes aan de ganse ploeg van Radio Pros. Dank u wel, Nicole. En je plaat komt eraan. Frank Van Damme en het Feestcomité. En wat een coureur.

stevige discoplaat van Divine en dat met Shoot Your Shot. We gaan met z'n allen richting 1 uur hier bij Pros FM. Dat betekent nog een tweetal platen. En dat dien rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte alweer. De Redmix die komen er zo dadelijk aan voor jullie met Love is a Stranger. Maar ook nog deze van Alan Foley. En What's the Matter, Baby?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Radio Pros, zomer erop los.
1: Joepie!
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio hier bij Radio Pros FM. Inderdaad, en dit is muziek van Carl Douglas met Kung Fu Fighting.

toch nog even bij vermelden dat we van start gingen met de Soul Sister. En dit was uiteraard Carl Douglas, gevolgd met zijn Kung Fu Fighting. Cool and the Gang, die komen er nu aan op deze heerlijke dinsdagmiddag. En dat met het nummer Fresh.

Ja, je krijgt ze hier gewoonlijk 24 of 24 bij Pros FM. Jouw favoriete muziek. Mac Kisoon was dat met het nummer Lavender Blue. In 1973 maakte een zekere Julio Iglesias dit fantastisch nummer. Un Canto Galicia.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM, Radio Pros.
3: Middagradio.

Herbert Verhagen was dat met de suite van mijn hart. Een van zijn vele grote nummers. Dit is Jannes, nog even hier bij Pros FM. En dat met de nummer 1.

Toch altijd fijn die klassiekers te beluisteren via de radio. Blue Haze was dat met Smoke It in Your Eyes. Zo dadelijk hebben we voor jullie in onze middagradio muziek van Tony Christie. En hij brengt zich zijn nummer I'm Moreno. Maar eerst gaan we naar 75. Het was ooit een Griekse bonk, moet ik zeggen. Inderdaad, want hij woonde in Griekenland. Deze Demis Roussos. En hij brengt voor ons op deze dinsdag Perdoname.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

De Heikrekels uit 68 met het zeer gekend nummer en bekende naam Monja. Luc Steno die heeft het over dit, een heel bekende melodie.

Het Zweedse viertal uit het Zweden uiteraard. Abba was dat met Lay All Your Love On Me. Het nummer ontstond in 1979. We gaan zeker en vast alweer naar het einde van onze middagradio op deze dinsdag, vrienden. Ik heb nog twee nummers voor jullie, maar in ieder geval blijf luisteren naar Radio Pros, zodat ik onze vriendelijke collega Piet Vermeer met het programma Siesta. Wat hebben we nog voor jullie? Wel, zo dadelijk als afsluiter een nummer van Pussycat en It's the Same Old Song, maar ook nog een nummer dat werd aangevraagd door Nancy. En dat waren de Backstreet Boys dat ze vroeg met dit nummer hier. As Long As You Love Me. Goed, heel graag tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.
6: Kom erbij. Zet je zorgen aan de

0: muziek laten stralen.
1: Heel goede namiddag op deze stralende dinsdag. Even na 14 uur. En toch met een speciaal tintje, de nationale feestdag. Die in Brussel natuurlijk voluit wordt gevierd. En wij gaan proberen diezelfde lijn door te trekken hier op de radio deze namiddag. We hebben deze morgen al een stukje nationale feestdag gedraaid in de ochtendshow. Maar het zou misschien goed zijn mochten jullie thuis deze namiddag ook een beetje meewerken. Hè, met een plaat te vragen die een beetje Belgisch getint is of Vlaams getint. Alles kan eigenlijk. Bedankt Etje van Bever voor jouw bijdrage alweer. 3 uur lang middagradio. En uiteraard tot 4 uur, tot op de tafel of op het podium ben ik bij jullie. Dit is Jo Valli, onze opener van Siesta op dinsdag.

Yo Valley, die vandaag ook wel ergens te bespeuren zal zijn op het een of het andere feestpodium. Ter gelegenheid van deze feestelijke dag van België natuurlijk. Op een tafel of op een podium. En dit is Willy Sommers. Voor hem eveneens hetzelfde. Die zal zeker niet thuis in de zetel zitten, maar ook ergens aan het feesten zijn. Mooie vrouwen lopen nooit in de

is algemeen een beetje bekend dat mooie vrouwen nooit in de schaduw lopen. Het zweet mag genoeg van het lijf lopen, maar ze willen gezien worden, die mooie vrouwen. En ik denk dat er Willy Sommers al veel gezien heeft, mooie vrouwen. Dit is Denzel. Put your hands up in the air.

Het mag een beetje feestelijk zijn en een beetje swingend. Put your hands up in the air. Dit is Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman uit 77. Welkom in Siesta.

I'm your boogeyman op deze dinsdagnamiddag. KC en de Sunshine Band. Deze kennen we ook nog. Wordt af en toe wel eens gedraaid hier bij Radio Pros FM. Jesse Green. Nice and slow.

Zo, dat was meteen. Stoppen zoals een hond zonder staart deze plaat. Had ik niet gedacht, hè? Dan nemen we de volgende maar. Afrik Simon.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
6: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Wordt wel eens veel gevraagd, hè? Steek je handen omhoog. Dergelijke zangers vragen dat ook van op het podium. En nu de handjes in de hoogte. Zo formuleren ze het. Put your hands up. Black and White Brothers. Nog eentje en we zijn terug toe aan onze supertip van deze week. En met dat eentje gaan we terug naar de jaren 80. You and me. Dit is Spargo. Goeie namiddag. Een goede zonnige namiddag. Feestelijke namiddag. Iedereen is vrij vandaag. Maar ik denk dat iedereen op het terras zit, want ja, als je wil, hè, mag je vandaag eens een keer jouw favoriete plaat aanvragen. Maar als je op het terras zit, zal dat moeilijk gaan, hè. Ja. Dus iedereen is er vrij. Wij lezen het wel.

Onze supertip van deze week, Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. En als je het 50 bent, ja, dan is het nog niet te laat om te dromen. We kregen een berichtje van Stavros. Goeie, mooie feestdag gewenst aan alle prosters. Graag eentje van Willy. Mijn terrasje in het zonnetje. Van Stavros, hè. En voor één keer geen rationaal, zegt hij. Hij zal dus zeker bedoelen dit, het aperolletje. Voilà, Stavros. En dit zal het zijn, hè. Dacht het wel. Goedemiddag.

En vandaag dus geen drasje nationaal. Er staan nog wat vraagplaatjes in de rij te wachten. En ja, wat jullie vragen gaan we draaien vandaag op deze feestelijke nationale feestdag. Hè. Dit is Luc Steno. Waar moet ik heen zonder jou?

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio. De zomer wordt nog heter. Met Radio Pros in de Ether.

Bonnie and Cher, Little Man. We gaan terug naar onze verzoekapplicatie, want er staat er terug al eentje klaar. Petra uit de Dessel die vroeg nog eens een keer de laatste nieuwe van René Reddy. En ik laat je nooit meer gaan.

Op vraag van Petra uit Dessel, deze René Ledley. Ik laat je nooit, nooit meer gaan. Er staan er nog in wacht en er kunnen nog enkele bij. Verzoeken dan wel, hè. Goedemiddag. Met dit zonnig weertje. Dit is Gracie Jones. La vie en rose. Een leuk nummer, een gezellig nummer voor een terrasje. Met een heel goed aperitiefje. Goedemiddag.

Jones, Lavia Rose en toch nog eens van degene het gebruik maken dat vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegang voor de spaghettiavond. Hè. Tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken en hoor je jouw naam op de radio, bel dan meteen naar de live DJ op 070 22 22 50. Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Indien je niet belt, dan vervalt jouw kans en zal er een ander lid kans maken. Op zaterdag 5 september kun je dan op vertoon van je heldige Radioplos lidkaart aan de kassa genieten van een gratis heerlijke spaghetti. Dus mis onze live uitzendingen dus niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. En natuurlijk, mensen die nog geen lid zijn en nu lid worden, die komen ook op de lijst. Want daar gaat onze vriendelijke dame Heidi voor zorgen. Want zij verzorgt natuurlijk onze ledenlijst bij Radio Pros. Een berichtje van Yvette uit Willebroek. Een mooie feestdag. En dat om een plaatje aan te vragen van Claire, Vreemde Vogels. Belgischer kan het niet. Inderdaad, Yvette, dat is zo. En ik heb het zo gevraagd. Hè. Een Belgische plaat, vraag het aan en we gaan ze zeker draaien. Dat voor alle luisteraars eender waar. Terug in de tijd met deze dus Claire. Wie kent ze nog? Ik ken ze zeker nog.

vraag van Yvette uit zijn Willebroek. Claire en Vreemde Vogels. Ik krijg nog een vraag bij de, over onze kaarten. Onze, nee, we gaan niet zeggen in welk programma de naam zal worden gegeven. Dus het is gewoon luisteren naar de live programma's. Daar zeggen we al veel mee. Dus live programma. En hoe weet je dat? Als je de video ziet en je ziet daar iemand zitten, dan is het natuurlijk live. En dan gaan we een naam afroepen. Voilà. Hoe simpel is dat, hè? De laatste voor de wissel. Steve Tillens en Sammy Moore. Voilà, dat is meteen de titel. Raak tot straks.

0: Manuela.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
6: Waar je ook bent,
3: waar je ook luistert,
6: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

Met Mieke en Luc van Meeuwen openden we het tweede gedeelte van Siesta op deze dinsdag. Ik zou niet weten wat ik liever hebben wou. Dit is Tavares. Don't take away the music. En dat allemaal in Siesta. En we hebben alles mee. We hebben de zon mee. Dus geen regen, want normaal gezien op 21 juli regent het altijd in Brussel. Maar nu, vandaag uitzonderlijk niet.

Maar deze Don't Take Away the Music Tavares. Straks nog een verzoekplaatje of een aanvraagplaatje, zoals ze het wil noemen. Dit zijn de Gibson Brothers uit 1979.

0: Eveneens terug een heel goed swingertje. Graag een plaatje van Jannes als de zon schijnt voor alle prosluisteraars en medewerkers, als ook voor Fons, de luisteraars uit Dilbeek en Zonnegem. Voilà.
1: Ik lach in

Soms een keer Jannes op de radio. Ik zing als de zon schijnt. Voor alle prosluisteraars en medewerkers. Dus ook voor Fons. Groeten uit Zielbeek en Zonnegem. We blijven in het Vlaamse ritme met deze Bart de Donker. Dat doet liefde.

Dat doet liefde, Bart de Donker. Met de volgende plaat, en dan heb ik het over Sammy Moore, gaan we naar het reclameblok.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Ons FM.
5: Goedemiddag.
6: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio.
7: Met Piet Vermeijer.

Toch jij alweer nostalgie op de radio. Lay all your love on me uit 79. Dus geef me al je liefde. En aan de stemmen zullen het zeker wel gehoord hebben dat het het viertal ABBA was natuurlijk. We blijven in de tijd met deze van Costa Cordalis.

Anita. Kerlindi vroegen plaats aan. Of van Larissa. Ik doe wat ik wil voor de geweldige feestjes van haar en sterren vorig weekend. En gisteren in Zwolle. Dus uit deze tekst kan ik maar één ding concluderen. Dat is dat Caroline een grote fan is van Larissa. Zo. Ik doe wat ik wil.

de disco gebeuren. Jaren 70, 80. En Bonnie M heeft dan natuurlijk in die periode wel heel wat goede hits gescoord. En zeker hun populairste was Rasputin, die we nog wel eens zullen draaien. Dit zijn de Les Humphreys Singers, Mexico. Tot alweer de reclame.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Waar je ook bent,
2: waar je ook luistert,
1: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

nummer van Wiltura origineel, Huisje Montmartre. Maar dit was de versie van Alex Krijnen uit Nederland, Bergen op Zoom. Dit is Wendy van Wanten, terug op eigen bodem. Sla je arm om me heen. Nog een drietal platen na deze en zit er alweer op voor deze siesta. Deze dinsdag de 21ste juli. En straks is er natuurlijk Gerry te Groot. En natuurlijk nog Peter Mosjeu.

Dat is een hitje uit 2006. Sla je arm om me heen. Maar dat er nog vele andere. Samen met jullie Sommer zelfs. Keek ik diep in mijn ogen. Woman in Love. Het was eigenlijk wel een heel goede artiest in haar tijd. En met 66 jaar te zijn, ziet ze er nog altijd fantastisch goed uit. Deze Wendy van Monten. We blijven bij de goede hits uit de tijd. Dit is de Two Man Sound. Of beter, de groep van Lou de Preek. Disco Samba.

Frank, Two Man Sound, Disco Samba. En die ook eigenaar was van het nummer van Plastic Bertrand, Sac Black Pourmois, eigenlijk officieel. Zij er ook de eigenaar van. Nog eens herhalen dat het wel de moeite is om lid te worden bij Radio Pros. Want vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangskaart voor de Spaghettiavond. Tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. En hoor je de naam op de radio, dan bel je meteen naar ons nummer 070-2250. En doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de Spaghettiavond. Indien je niet belt, dan vervalt jouw kans en zal een ander lid een kans maken. Dus dat is onze belofte voor wie lid wordt bij Radio Pros. Dat we er ook eens een keer iets voor terug doen. Hè? En dus op zaterdag 5 september leg jouw kaart aan de kassa. En op vertoon van je heldige Radio Pros lidkaart geniet je dan van een gratis heerlijke spaghetti. Dus mis onze live uitzendingen niet. Want misschien ben jij wel de gelukkige winnaar. Voilà, Carl Douglas.

Niet meer gehoord van deze Carol Douglas. Dat was dan ook zijn, volgens mij zijn enigste grote hit, Kung Fu Fighting. En het was meteen ook de voorlaatste van deze siesta. Dit is de laatste. Wat mij betreft nog veel plezier met de andere collega's. En graag tot morgen vroeg, even na 7 uur, voor een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. Dit is Ottawa en D-I-S-C-O of Disco. Geniet nog van het weekend. Eigenlijk van de feestelijke dinsdag. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nu wat daar precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten toen. Die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump ook al een invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwigheden, zegt journaliste Eva Peters.
4: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Er is nog de hele dag feest in Brussel, met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze daar met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM. Goedemiddag.
8: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

onze Vlaamse feestdag, ofwel Dres Nationaal, onze nationale feestdag, is toch wel een feit. Hij zit al meer dan half weg en de défilé is goed bezig en alles erop en eraan. Maar ik probeer voor jou ook wel de beste muziek te draaien. Dankjewel aan de voorgaande collega's om er ook alweer bij te zijn op deze 21ste juli. Goed, 2 uur iets in de spits met alleen maar Belgische platen, Belgische producties. Als het van een Belg gemaakt is, dan draai ik het met heel veel plezier. Voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ik draai Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige platen, gemaakt door een of andere Belg, zanger of zangeres of wel producer. Het kan ze dus allemaal. Goed, wij zijn er volledig klaar voor. Dus Soul Sister mocht de spits afbijten met Tell Me What It Takes. En nu heb ik voor jou een geweldige jonge man. Hij is niet meer van de jongste, maar toen was hij nog wel van de jongste natuurlijk. Ik ben een Vlaamse jongen van Willy Sommer staat klaar. En ik kan alleen maar vertellen dat ik ook wel een doodgewone jongen ben. Ik ben niet wie je denkt dat ik ben. Ik ben gewoonweg Gerritje, niet meer of niet minder. Dus we gaan nu fijn genieten van onze Willy Sommers en de Pebbles met Fred Becky. Die gaan we ook nog eens draaien. Dan neem ik je terug mee naar de Golden Oldest tijd met Seven Horses in the Sky. Dat is voor zometeen. Nu gaan wij genieten van een lekker meezingertje van onze enige echte Willy Sommers. Goedemiddag allemaal en van harte welkom.

Dat was wat je zegt natuurlijk, hè. Een geweldige golden oldie. En dat is hetgeen wat wij moeten proberen te maken, hè. Fijne oldies en natuurlijk ook wel iets moderner. Dat kan ook wel. Zo, dus dat zijn de platen die jij en ik mogen maken. Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Man, wat was dat nog even. Dus een klassieker. Dan gaan wij de zon in je huiskamer brengen met een heerlijke fijne. Dit is nog eventjes Declaration de Amor. Dan gaan we naar de Dinky Toys. Daar druipt de seks en de passie er wel helemaal vanaf. Met warm weer op een zonnig strandje of een zonnig eilandje. Het kan natuurlijk allemaal.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Puls FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ik hoop dat jij een leuke namiddag of een leuke dag hebt gehad en dat je nu kan meeluisteren naar fijne platen die ons Belgische landje heeft meegegeven op deze 21ste juni. Zometeen krijg je de supertip van de week en de supertip van de week is Christophe en ik geloof nog in mijn dromen. Maar dit is dan ook wel een dame die helaas veel te vroeg is gestorven. Hè. Op dezelfde dag als Michael Jackson ging ze van ons heen, maar wij hebben de klassiekertjes van haar goed bewaard en we gaan er eens eentje draaien. Op de 21ste juli, jongens, dit is Porselein. Dan heb ik het over die fijne breekbare dame. Dit is Jasmine. Fijne middag allemaal.

Jawel, een nieuwe single van Christophe is altijd een schot in de roos. En dit is ook weer de, ja, het resultaat van dit plaatje, hè? Zeker en vast. Ik geloof nog in mijn dromen, de fijne Christophe Achteracht. Misschien draaien we hem in het tweede gedeeltje ook nog eens met een van zijn klassiekertjes. Of voor, ja, voor de nationale feestdag mag dat dan wel tellen. Een rustmomentje doen we ook altijd in ons programma. En dat gaan we vandaag ook wel doen. Met een plaatje uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. De Velles Collection is helemaal Belgisch. Hè? Je zou het misschien niet denken, maar het is zo. Ze maakten een wereldhit met Daydream. En dit is natuurlijk Danny Klein. Die gaan we ook nog eens voor jullie draaien. Met What's a Woman Without a Man. Uit 1989, dit is nog eventjes Vaya con Dios.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

Wat een lekkere plaat, deze geweldige van Axel Red. Helemaal Belgisch, maar wel in het Frans gezongen. En dat kan natuurlijk ook, dat je dat wel te horen gaat krijgen. Zo heb ik nog wel enkele parels voor jullie klaarstaan. En dan de cel van Axel Red. Voor de boodschappen had je nog de twee Belgen met Lena Lena. Was ook nog eens fijn om die nog eens terug te horen. Dan heb ik nu weer een wat anders, ook wel Nederlandstalig. Hè? Het is een klein beetje een covertje van ABBA dat zij in het Nederlands gebracht hebben. De inspiratie was wel zoek, maar ze brachten toch wel een fijne cover van onze ABBA, Fernando. Dit zijn de dames van Shana.

Ja, zo heeft het er nog wel meer op zijn kerkstok staan natuurlijk. Hè. Maar het is een geweldige zanger. Kan niet ontbreken op deze nationale feestdag. Vergeet, Barbara was een van die grootste toch wel. Goed, ik heb er nog eentje als alles goed zit. En dat is van onze Accession en On and On. Wij horen elkaar zo meteen na 5:00 terug met heel veel leuke platen nog. Zo dus blijven luisteren is de boodschap tot en met 18:00.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Ze was de stem van Vlaanderen, ze was de stem van de Kempen. Ze heeft ook meegedaan aan een wedstrijd. Daar was zij dan tweede en dan maakte ze de ene hit na de andere. Van 2003 is het dan weer begonnen voor onze Natalia en Higher Than The Sun. Dat was niet de eerste single, maar de eerste single was I've Only Begin To Fight. Was niet nummer 1. De enige nummer 1 dat ze bij ons in Vlaanderen heeft gehaald was met Arising. Voilà, 5 uur gepasseerd. Misschien ben je ook wel lekker aan het kokkerellen. Ik eet vandaag spaghetti. Jawel, spaghetti bolognese. En dit is onze Arno met zijn groepje Peace Matic en Oelalala.

zij mochten ook wel meedoen natuurlijk. Ja, want Clouseau ook, hè, op een Vlaamse feestdag zoals deze, onze nationale feestdag, mocht hij toch wel niet ontbreken. Clouseau met de Nobelprijs. Als ik eigenlijk eerlijk moet zijn, is mijn tijd, mijn uitzendtijd veel te kort vandaag. Want we mogen wel fier zijn op onze Vlaamse artiesten. Want er zijn zoveel goede artiesten geweest door de jaren heen, dat we ze weinig of niet allemaal kunnen gaan draaien. Maar deze dacht ik, dit moet erbij zijn. In de Rue des Bochers, dit is Johan Verminnen.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Artiesten die liever in het Frans zongen omdat ze daar eigenlijk wel beter in waren, dat heeft de vorige voor de boodschappen ook wel begrepen. Kate Wine bijvoorbeeld. Comment te dire adieu was een van de mooiste platen dat ze ooit gebracht heeft, die Kate Wine. En dit was dan weer Kim K en Lila Lila. Een leuke zomerse vibe in de radio, zeker weten. Comment Take Me For A Ride is ook wel een lekkere Belgische artiest. En wat een leuke dansplaat was dat. Hè. Dit is Alana.

Take My Love, zeker weten. Hè? Die van de Cool Shape was toch wel de grootste hit van hun. En dat in de jaren 90. Weet het dat in de jaren 90 toch wel veel Belgische producties waren die een leuke dansplaat maakten. Maar ja, de tijd is kort, hè. 2 uur. We hebben veel te weinig tijd om die grote artiesten van België allemaal laten te horen. Maar niet getreurd, we kunnen die nog in andere programma's gaan draaien. Milk King, die mag er ook bij zijn. Niet met de nieuwste single, maar wel met Sunrise, omdat het toch wel een klein beetje een zomerrit moet zijn op dit uur van het moment van de dag. Dat weet je, hè.

Lekker Meezingen met Walter Grootaerts en zijn Kruiden stond in de zomer van 1990 geweldig nummer 1 heeft gemaakt toen in die tijd van onze 10 om te zien periode, weet je nog wel. En nu heb ik deze. Ja, hij is al een beetje overleden. Hè. Deze Luc de Vos is al jaren dood. Maar zijn liedjes blijven onsterfelijk. En een van zijn grote hits, die ga ik nu ook nog eens aan jullie voorstellen. Het is een plaat dat lang duurt, maar dat blijft toch wel in ons hart zitten als je het mij vraagt. Gorky met zijn Mia, die krijg je te horen tot aan de boodschap.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: De hits in de spits met Gerrie.

Wat er mossel bij friet is en het kieken aan spiet is, dan zit je goed natuurlijk. Vlaanderen boven, Mr. Renault van het Groenewoud, die wist dat ook en maakte deze fijne platen om. Goed, Wallace, jeppa, dat was hem helemaal, hè. Goed, wat heb ik voor jou nog klaarstaan? We gaan de zomervibes nog wat een klein beetje opdrijven met deze disco samba, want Two Man Sound is inderdaad ook gemaakt door een of andere Belg. Een paar jaar geleden is hij ook wel overleden.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Jawel, zij kwam uit Brussel en maakte het ook wel een leuke Franstalige plaat. Het is al een tijdje geleden dat we ze niet meer gehoord hebben, maar Balans Tokwa was toch wel een plaat. En ik dacht, dit moet ik brengen, want het komt uit Brussel. Het klopt bij het Koninklijk Paleis, zeker weet. Enfin, onze tijd zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje leuk vond. Ik hoop dat het een klein beetje van genoten had. We hebben nog één lekkere Belgische productie. Dat zijn van de Radios, de Bart Peters en zijn Ronnie Massuze. En de andere broer, die zong er ook nog in mee. Met Chico's Nana. Nog een fijne avond. Veel plezier met onze Peter Monsieur. En graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogačar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
3: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
5: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar, maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijks realiteit wordt.
3: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
8: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
9: Peter Monsieur.
10: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los.

Als er één nummer was dat garant stond voor puur spektakel, dan was het dit wel. In 1997 was het de vaste opener van Robbie Williams' legendarische shows. Let me entertain you. Laat me u vermaken. En dat neem ik tussen 18 en 20 uur heel erg letterlijk. Welkom bij Muziek Mozaïek. Maak je klaar voor 2 uur lang de leukste muziek en de beste sfeer? Blijf erbij. The King uit 1961. Elvis Presley. Een gigantische hit met Wooden Heart.

Het was eigenlijk de B-kant uit 1967 in Nieuw-Zeeland die uitgroeide tot een officieus volkslied. Engelbert Humperdinck met Tending Guitars. Terug naar 1979 met een Frans-Belgische klassieker, of moet ik het vandaag andersom zeggen? Leo met de dubbelzinnige pophit Le Banana Split.

Een van de grootste hits van Belgische bodem ooit, Salvatore Adamo, stond er in de week in de jaren 60 weken lang mee op nummer 1. Vous permettez, monsieur. Hela, manneke, mijn achternaam niet misbruiken, hè. Als ik af en toe wat houterig klink vandaag, ik kom dus rechtstreeks uit Brussel, hè. Nationale feestdag, u kent het wel. Ik heb er zo lang strak in de houding gestaan tijdens het defilé, dat de koninklijke wacht me bijna heeft meegenomen als nieuw standbeeld. Maar kijk, ik ben op tijd de studio binnengestormd. Al moet ik eerlijk zeggen dat mijn knieën momenteel nog op het Paleisplein staan, hoor. Dat is allemaal niet waar, hè. Weet je hoe ik die nationale feestdag eigenlijk vier? Ah wel, luister een keer mee.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

Ik droomde er bijna van weg. De fantastische Petula Clark met Eternal Lee. Een plaat die bewijst dat echte klasse inderdaad eeuwig meegaat. Soms heb je van die liedjes die geen spierbaltaal nodig hebben om keihard binnen te komen. Rob de Nijs, hou me vast.

Barry Manilow schreef het, maar Queen, de Queen of Disco, Donna Summer, maakte er in 1976 een broeierigende single van. Could It Be Magic? Sla de geschiedenisboeken even, even open over de jaren 80, want dit is popgeschiedenis op zijn best. Geschreven door niemand minder dan Madonna en gezongen door het ultieme stijlicoon van die tijd, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Wie weet wat de zomer brengt, zong Eva de Roveren net. Nou, wat mij betreft in ieder geval al een fantastische avond op de radio. Maak vanaf aanstaande zondag kans op een gratis spaghetti. Tijdens onze live programma's strekken we op willekeurige momenten een naam uit onze ledenlijst. Hoor jij je naam voorbij komen? Bellen is de boodschap. Bel meteen naar de live DJ op dat moment op het nummer 070 22 22 50. Ben je er op tijd bij, dan ligt jouw gratis toegangskaart voor de spaghettiavond op zaterdag 5 september klaar aan de kassa op vertoon van je lidkaart. Bel je niet, dan vervalt je kans en maken we iemand anders blij. Mis onze live-uitzendingen dus niet, want wie weet ben jij wel één van de gelukkigen. Nog geen lid? Word snel lid van Radio Pros FM en doe meteen je voordeel.

In 1984 schreef Frank Boeien een van de meest indringende nederpopklassiekers als reactie op de zinloze moord op Kerwin Duinmeijer. Dat was zwart-wit. We gaan richting 7 uur met een Vlaamse slager van de bovenste plank. John Horton zingt over de twee kanten van de medaille. Tussen liefde en liefdesverdriet. Wel, ik spreek jullie terug aan die andere kant van die medaille. Tot zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
5: Peter Monsieur.

Frank Galan en Baila mee. Welkom in het tweede deel op deze 21ste juli, de nationale feestdag. Soms heeft een mens na het eten even tijd nodig om het allemaal te laten zakken. Mijn collega Gerrit de Groot dacht daarnet, laat ik in plaats van een wandelingetje gewoon even de studio bellen. Niet voor zichzelf trouwens, maar om zijn vrouwtje Linda eens even lekker in het zonnetje te zetten. Gerrit, buikje vol, de groetjes thuis. Hier is op jouw verzoek Miley Cyrus, The End of the World.

sfeervol en energiek. Mag niet dit, mag niet dat. Natuurlijk een bewerking van een klassieke Nederlandstalige hit. Oorspronkelijk van Raymond van het Groene Woud. De serie Like Me heeft er een meesterwerk van gemaakt om deze tijdloze Belgische en Nederlandse klassieker nieuw leven in te blazen voor een hele nieuwe generatie. Nog een beetje Vlaamse ambiance. Wim Leys laat zich door niemand de wet voorschrijven en zegt gewoon zoals het is. Ik doe mijn ding.

The Carpenters and Please, Mr. Postman. Telefoon daarnet uit Herzelen. Frida en Johan zijn net terug van het défilé in Brussel. Het marcheren zit blijkbaar nog in de benen, maar Johan wil het tempo liever nog wat opvoeren. Tijd om de heupen los te gooien, speciaal voor Frida en Johan, de Jeffrey Lake Group, met Give Me Your Sexy Body. Music.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

Sun en de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Op vrijdag tussen 21 en 22 uur gaat collega Johnny Johnson in Made in the USA helemaal country style. En als ik het over de USA en goede country heb, kan ik natuurlijk niet voorbij gaan aan zijn eigen lieve schat Heidi. Deze is helemaal voor jou vanuit van je schatje. Rechtuit uit de States, laarzen aan en gaan. Luke Bryan, Country Girl.

CDV met zo vrolijk een plaat die precies doet wat de titel beloofde. De sfeer erin houden en een glimlach op je gezicht toveren. Muziek voor luisteraars die in Italië op vakantie zijn. Rudy Meins, La Dolce Vita.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel tegen

0: timmerwerk en renovatie van gebouwen? Bel Adriaans
1: 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: 1966, een goed jaar. Hè? Los Bravos, Black is Black. Wie zin heeft in een heerlijke gratis spaghetti, let goed op, want vanaf aanstaande zondag maken we onze leden blij. Luister goed naar onze live programma's, want op willekeurige momenten trekken we een naam uit onze ledenlijst. Hoor jij jouw naam voorbij komen? Wacht dan geen seconde en bel direct de live studio op 070 22 22 50. Ben je snel genoeg, dan ligt jouw gratis toegangskaart voor de spaghettiavond op zaterdag 5 september klaar aan de kassa. Vergeet wel je lidkaart niet. Bel je niet? Helaas, dan gaat de kans naar een andere luisteraar. Blijf dus afgestemd op Radio Pros FM. Nog geen lid? Schrijf je snel in en wie weet eet jij binnenkort gratis mee.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Zeker dat we die glimlach bewaren. Yves Segers, een kleine moeite, maar een groot gebaar. We stijgen nog even op voor 8 uur naar grote hoogte met de Nederlandstalige popsong Jeroen van der Boom en Luchtballon. Tot morgen, want dan ben ik er weer. En deze keer vanuit de studio's in Heldergem. Ah ja, de mens mag hem toch niet vervelen in zijn vakantie, hè? Goedenavond nog.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter Kouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
5: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
0: Sfeermakers bij Radio Pros.
5: Goedenavond.

Het waren ook een van die laatste hits die Michael Jackson destijds uitbracht. Je hoorde They Don't Care About Us, maar je wel hoor. Hele goede avond, welkom hier bij Radio Pros FM. En dat vandaag op deze dinsdagavond 21 juli zijn we. Het is vandaag ook onze nationale feestdag. En onze kortgerokte prinses Delphine die was vandaag in Flesje Roos op de nationale feestdag en de aandacht trekken, dat wil ze niet, maar haar doel is eigenlijk liefde verspreiden.

0: Al is het de laatste dagen iets minder warm, maar we brengen toch wel een beetje het zomergevoel terug deze avond in de huiskamer of waar je ook maar vertoeft. Je hoorde deze klassieker van Mink de Vil en Demasiado Corazon.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ritchie & Poveri is een Italiaanse band die in 1968 werd opgericht. We kennen ze nog van hun Mama Mama Maria, was een leuke ambiance nummer. Dit was Sara Perci Ti Amo. En Paul Severs kennen we allemaal al, dat is een hemelse held. Hij maakte niet alleen Nederlandstalige nummers, maar af en toe hing hij ook eens op de Engelstalige tour. En daar gaan we nu naar luisteren. Paul Severs met Return to Me.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pols FM.
3: Goedenavond.
4: Ron van der Steen.
3: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
5: De Sfeermakers.

Op deze nationale feestdag 21 juli mag toch Willy Sommers niet ontbreken vanavond in dit programma Sfeermakers. Willy Sommers met Als een leeuw in een kooi was dat. En Remo van het Groene Woud die is nog steeds op zoek naar zijn herstes. Ik hoop dat hij ze al heeft gevonden. Hey, goeie avond.

Deze classic illustration maakte alleen maar muziek over de liefde en zoveel meer. En die hoorden ze met Oh Darling. En we kennen ook nog wel hun andere nummer. En dat was die Darling, I Love You. En nu is het tijd voor de Radiopros supertip van deze week. En dat is niemand minder dan Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Ja, ik ook.

Helemaal Christophe met Ik geloof nog in dromen, de Radiopros supertip van deze week. En die hoor je nog tot aanstaande zondag. En dit jaar is er terug Circus Camille en dat vindt plaats op 29 juli tot en met 16 augustus. En meer info vind je op de site van clubcamille.be. Circus Camille vindt plaats op het Klein Strand van Oostende.

0: Het is tegenwoordig zo'n beetje een razen van de jeugd en ook van de oudere jeugd met Oh My God. En je hoorde Camille.
1: Goedenavond, welkom bij Radio Proost.
0: En waarom zei ik dat daarnet oudere jeugd? Wel, mijn buurvrouw Nancy die zegt dat ook altijd Oh My God.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Een prachtige van een ballade gebracht door deze Snowy White. En het was de Bird of Paradise. En daarmee gaan wij zo stilaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Straks in het tweede deel zijn we terug van deze sfeermakers, want wij gaan er nog mee door tot 10 uur. En dit is nog muziek van Slade. My oh my.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
0: Goedenavond. Welkom bij de Sfeermakers.
6: De Sfeermakers.

Als je zo een lijst bij elkaar haalt van de zomertop 100, dan staat ze er zeker aan vast. Ook in deze Camila Cabello was dat en Bam Bam. Samen met Ed Sheeran was dat. Welkom in het tweede deel van deze Sfeermakers. En dat allemaal hier bij Radio Pros FM. Nog tot 10 uur vanavond ben ik bij jou en het is Aisha.

We beheven ons precies wel een beetje op zon, zee en strand. En toch zitten we in het binnenland. Maar hier in de studio's van Radio Pros FM. Je hoorde Aisha en La Isla Bonita is een origineel nummer eigenlijk van onze Madonna.

De sfeer zit er goed in vanavond in dit programma Sfeermakers bij Radio Pros FM. Je hoorde Lara Lien en Frans Bauer uit Nederland was dat en kom dans met mij. Dat kan altijd vanavond op deze nationale feestdag. We zijn dinsdag 21 juli. Al is het morgen alweer woensdag en moeten misschien morgen alweer veel mensen terug aan het werk.

0: Jojo!
1: Ik vond hier in het archief bij Radio Pros FM dit vergeten nummer van Boney M. En het was nog eens leuk om dit terug te horen. Dat was de Happy Song. En nu terug naar dat grijze hitverleden. Dit zijn die Four Tops en I Can Help Myself. Heel goeie avond en van harte welkom in dit programma.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Dat was ook een van de artiesten die ook optrad op het finale van het WK voetbal tijdens de rust. Je hoorde Taylor Swift met haar meest recente nummer I Know It, I Know You.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Dana International is een Israëlische zangeres die in 1998 het Eurosong Festival won met het nummer Diva. En in 2011 deed ze het nog eens opnieuw in het Eurosong Festival met het liedje Ding Dong.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22

0: 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Ron van der Steen,
1: sfeermakers bij Radio Pros. Goeie avond.

Zeg nu zelf, het is toch wel een prachtig nummer gebracht van deze Joe Cocker uit 1973. En You Are So Beautiful. En zo zijn er al veel nummers gemaakt met Beautiful. Vrienden, we gaan op naar 10 uur bij Radio Bros. Maar ik heb nog voor jou muziek van Demis Roussos.

0: En terwijl het programma Sfeermakers op zijn einde loopt, houden wij er nog wel een beetje de ambiance in. Natuurlijk met dit nummer van Racy. En die hoorde de Runaround Sue was dat. Vrienden, ik wens je een hele fijne avond toe met Pros in de Nacht zometeen. En ik ben graag morgen weer bij jou tussen 8 en 10 uur voor een nieuwe Sfeermakers na onze collega Peter Monsieur. En ik heb nog voor jou de video's en swimming in the pool.
1: This is red. This is the color red. This is blood. He's speaking to you. This is good. This is fucking really good, man.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In De Haan hebben redders een jongen van 14 kunnen reanimeren nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze moesten hem wel reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. Het vaccin tegen tekenencefalitis is uitverkocht. In populaire vakantielanden zoals Duitsland en Oostenrijk riskeer je een tekenbeet die encefalitis kan veroorzaken. Dat is een ontsteking van de hersenen. 2 weken geleden was er een oproep in het nieuws om je voor je vakantie te vaccineren. Nadien was er een stormloop en nu is het vaccin nergens meer te vinden. Je hoort apotheker Bart Hectors.
4: Vorige maand alleen zijn er al meer doosjes de deur uitgegaan dan in het hele jaar vorig jaar. Er zijn elke dag wel een 10-tal telefoons makkelijk voor de vraag voor ofwel de junior variant of de volwassenen variant om te vragen of we die nog hebben.
3: Pas vanaf 7 augustus zijn er mogelijk weer vaccins. Een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat de regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach wordt van de Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij dé topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Nienhoven omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: 171 1075 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
1: Brussel. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninoven omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in